Jakarta, DBS Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via korte golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Hallo luisteraars, zijn we weer terug in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herniani en zal u voor de volgende 60 minuten vergezellen met de nieuwste informatie uit Indonesië en ook de popliedjes van Indonesië. We hebben ook veel informatie over tradities van Indonesië, de culturen enzovoort. Dus blijf naar ons te luisteren. Op 3325 kHz en ook 4755 kHz op uw radioapparaat en ook via streaming op woinews.id en RRI Digitaal. Maar luisteraars, gaan we eerst naar het nieuws. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. President Prabowo Subianto zegt dat de kritieke mineralen en energiebronnen waarover de BRICS-landen beschikken belangrijke troeven zijn voor de opbouw van een groene eeuw, te midden van de uitdagingen van klimaatverandering. Dat zei Prabowo zondag tijdens de open sessie van de BRICS-top 2026 in het Bharat Mandapam in New Delhi, India. Prabowo wees erop dat Indonesië beschikt over voorraden kritieke mineralen, zeldzame aardmetalen, nieuwe en hernieuwbare energiebronnen, geavanceerde technologie en bossen die van groot belang zijn voor het milieu. Hij riep de BRICS-landen en hun partners op om de uitdagingen van klimaatverandering gezamenlijk aan te pakken door hun grondstoffen, productiecapaciteit, technologie en markten te bundelen, om zo inclusieve en duurzame wereldwijde groei te bevorderen. President Prabowo Subianto heeft opgeroepen tot nauwere BRICS-samenwerking op het gebied van industrialisatie en mondiale leveringsketens om verschillende uitdagingen het hoofd te bieden en duurzame economische groei in ontwikkelingslanden te bevorderen. Dat zei Prabowo zondag in zijn toespraak tijdens de 18e BRICS-top in New Delhi, India. Prabowo riep de BRICS-landen op om hun grondstoffen, productiecapaciteit, technologie en markten beter te benutten om de industrie te versterken, investeringen te stimuleren en werkgelegenheid te creëren. Volgens hem beschikt BRICS in feite al over een sterke toeleveringsketen die beter met elkaar moet worden verbonden en benut om meerwaarde te creëren voor de lidstaten. De Filipijnse president Ferdinand Marcos Jr. heeft opgeroepen tot meer eenheid binnen ASEAN, voortzetting van de dialoog en de leving van het internationaal recht. Dat zei hij zondag tijdens de open sessie van de 18e BRICS-top in New Delhi, India, waar hij de regionale prioriteiten presenteerde. Als vertegenwoordiger van ASEAN, waarvan de Filipijnen in 2026 het voorzitterschap bekleden, benadrukte Marcos dat de 11 ASEAN-lidstaten zich blijven inzetten voor een open, inclusieve en arbeidsgerichte regio te midden van geopolitieke en economische uitdagingen. Hij zei dat ASEAN de samenwerking op het gebied van maritieme zaken, rampenparatheid en klimaatveiligheid verder versterkt, evenals de veerkracht van toeleveringsketens, energievoorziening en voedselvoorziening. De Filipijnen zetten zich daarnaast in voor een raamwerkakkoord voor de digitale economie en voor een veilige en ethische toepassing van kunstmatige intelligentie, vooral door micro, kleine en middelgrote ondernemingen en bedrijven die door vrouwen worden geleid. En luisteraars, dat was het nieuws.

Los drawers for the Inhemse befolking van het dorp Nawakote in Oost-Flores is de Lewatobi Nitsomar en Vulkan. De twee toppen, Lewatobi laki-laki en Lewatobi perempuan, worden gezien als onderdeel van het leven, de voorouders en de relatie tussen mens en natuur. Vanuit deze overtuiging ontstond Tuba Ile, een ritueel dat letterlijk betekent de berg voeden. De traditie wordt al generaties lang doorgegeven en zou al honderden jaren door de lokale bevolking worden uitgevoerd. Bij het ritueel wordt Tuba Ile geleid door de Puka-clan, die wordt beschouwd als de traditionele eigenaar van de Lewatobi. Ook andere clans die verwant zijn aan de lokale gemeenschap nemen eraan deel. Ze brengen offers mee, zoals betelnoten en sierigbladeren, kiepeneieren, arak en tabak. De offers zijn bedoeld als eerbetoon aan de berg en de voorouders als een manier om vergeving te vragen voor menselijk handelen dat wordt gezien als een verstoring van natuurlijke evenwicht. Voor de bevolking van Nawakote heeft Tuba Ile niet alleen een spirituele betekenis. Het ritueel versterkt de banden tussen de verschillende clans en herinnert de gemeenschap eraan dat hun leven afhankelijk is van het evenwicht met de natuur. Tegelijkertijd leren ouderen hun kennis over de omgeving door aan de volgende generaties. Daarbij letten bewoners onder meer op veranderingen in het gedrag van dieren en de toestand van planten, maar ook op het weer, de temperatuur, de geur van zwavel en het gerommel van de vulkaan. In recent onderzoek wordt dergelijke kennis aangeduid als traditional ecological knowledge en gezien als onderdeel van de voorbereidingen van de gemeenschap op mogelijke uitbarstingen. De traditie draagt bovendien bij aan de sociale veerkracht van de gemeenschap. Tijdens het gezamenlijke ritueel komen bewoners samen, stemmen zij hun handelen op elkaar af en onderhouden zij de banden tussen verschillende groepen. Zo is Tuba Ile niet alleen een spirituele manier om de activiteit van de vulkaan te duiden, maar ook een middel om solidariteit te versterken en kennis over de leefomgeving van generatie op generatie door te geven. Ook vandaag in de dag wordt Tuba Ile nog uitgevoerd. In januari 2024 werd het ritueel in Nawakote gehouden toen de activiteit van de Lewatobi laki-laki toenam. De lokale bevolking kwam opnieuw bijeen om veiligheid te vragen en de berg om vergeving te vragen. Ondanks de moderne technologie waarmee vulkanische activiteiten tegenwoordig worden gemonitord, blijft de traditie onderdeel van de identiteit van de bevolking rond de Lewatobi. Voor het betekent het bewaren van de erfenis van hun voorouders niet dat moderne wetenschap wordt genegeerd, maar dat lokale kennis wordt behouden en naast moderne inspanningen voor rampenbestrijding kan blijven bestaan.

Wer ist er wohl denn? Hij stond bekend als een nationale leider met vele sterke karakters, zoals een standvastige houding, een strijd zonder geweld, een zo goed mogelijke inspanning, concrete werken, wijsheid in de diplomatie, het graag delen, eenvoudig en eerlijk. Dit zijn de wijze woorden van de eerste vice-president van de Republiek Indonesië. Wij moeten nooit ophouden de waarheid te onthullen. Mohammed Hatta.

Inwoners, Leiden van Indonesische Gemeenschap, Diplomaten en Vrienden van Indonesië. Bezoekers konden genieten van verschillende culturele optreden zoals Balinese dans en angklung en kennis maken met Indonesische gerechten waaronder nasi padang, pempek, bakso, sate, en tahu gejrot. Ook waren er traditionele Indonesische dranken, diverse Indonesische producten en een spa met Indonesische behandelingen. De Indonesische ambassadeur voor Roemenië, Mediatma Suryodiningratjei, dat het festival een belangrijke gelegenheid was om de rijkdom van Indonesië te presenteren en tegelijkertijd de vriendschap en het onderlinge begrip tussen Indonesië en Romeinse bevolking te versterken. Naast de promotie van Indonesische cultuur en keuken werd tijdens het festival ook geld ingezameld voor Indonesiërs die waren getroffen door de aardbeving in Oost-Nusa Tenggara.

pengalaman yang erfaring met Voice of Indonesia. Pegai Clive Sandingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcast en bekijk video's met het laatste nieuws, allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia.

0: Voice of Indonesia.
1: At Indonesia Ministry of Culture is from Planet Benteng Kuto Besak in Palembang, Sumatera to revitalisieren om het historische en culturele erfgoed te behouden. Minister van Cultuur van Lison bezocht het voor vrijdag 11 september en zei dat de revitalisering samen met het stadsbestuur van Palembang zal worden uitgevoerd na een brede situstudie. De revitalisering moet in 2026 van start gaan, met in eerste instantie de focus op Bastion 1. Daarna wordt het project gefaseerd voortgezet tot volgend jaar. Het fort werd in 1797 gebouwd tijdens het bewind van Sultan Mahmud Badaruddin en is in de loop der tijd veranderd door de ophoping van materiaal en pond. Naast het behoud van historisch bouwwerk onderzoekt het ministerie van Cultuur ook de mogelijkheid om Benteng Kuto Besak aan te wijzen als nationaal cultureel erfgoed. De revitalisering moet de aantrekkingskracht van het gebied rond de Musirivier en de Ampera-brug als bestemming voor historisch en cultureel toerisme versterken.

meer informatie site Indonesia willen lezen? Ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesia, daar kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

0: Voice of Indonesia.
1: Vice Minister for Tourism Bernie Lupuspa have local overheden and touristic ordinemers opgeroepen om het verhaal achter de typisch Aceh-se keuken sterker te belichten als onderdeel van de ontwikkeling van Indonesië als gastronomische bestemming. Dat zei Nilo mandaat tijdens de afsluiting van het Aceh Culinary Festival 2026 in Banda Aceh. Volgens haar gaat gastronomie niet alleen over smaak, maar ook over de geschiedenis, cultuur, tradities, ingrediënten en het dagelijks leven van de mensen die een gerecht hebben gevormd. Daarom is het verhaal achter het eten belangrijk, zodat toeristen het completere ervaring krijgen. Het Aceh Culinary Festival 2026 vond plaats van 11 tot en met 14 september en draagt meer dan 100 kleine en middelgrote culinaire ondernemers uit 12 districten en steden samen. Evenals meer dan 20 creatieve gemeenschappen. Tot en met de slotdag trok het festival meer dan 11.000 bezoekers en bedroeg de totale omzet meer dan 1,5 miljard rupiah.

Voice of Indonesia, the international outstanding van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen. Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.voinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesia en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

0: Kalau kualitasnya menurut saya
1: I
0: bagus.
1: I think that the quality is good, yes. The price is large. Soms, Jean Air, the producer in Team Bandung Need Shine.
2: Kalau kualitas, saya kira cukup baik.
1: I think that the quality is good. The producer in Shine Nature's. Also, the souvenir Fantastic Malaya, good, good, yes.
0: Ja, harganya terjangkau.
1: Ja, het is goedkoop en de producten kwaliteit zijn goed. Dat was de testimonie van de bezoekers van het geweven handwerkverkoopcentrum Rajapola. Volgens de meeste bezoekers is de kwaliteit van het geweven handwerk van Rajapola hoog en het is goedkoop. Maar achter de bewondering van de bezoekers werd er veel moeite gedaan door de Rajapola geweven handwerkzakenman.

0: Rajapola is a sub-district in Tasikmalaya, West Java. De beroemd is met zijn gewoven handwerk. Iedereen kan het gemakkelijk te vinden. Langs de weg zijn er de winkels die verschillende soorten van geweven handwerk verkopen. Geweven handwerk zelf is vezels die gekoppeld is om een object te vormen, zoals manden, fans, tassen en zelfs muren. In Rajapola is de geweven techniek en geweven handwerkbedrijven worden generaties lang doorgegeven. Voordat de producten de winkels in Rajapola bereikten, werden er geweven ambachten verwerkt in de omliggende dorpen. Niet ver van de Rajapola Grote Straat is er een Soekarwas creatief kampong die stil is. Wat kunnen we horen is alleen de geluiden van rivier waterstroming, insecten, wrijving met bladeren en voertuigen die zelden passeren. Omdat de lokale bewoners bezig zijn met het runnen van handwerkbedrijven. Direct tegenover de Soekarwas creatief kampong blijft Asep, een van de geweven handwerkzakenman die we ontmoeten.
1: Turun temurun, ya mungkin dari kakek juga mungkin. Sebenarnya ada dari orang tua, dari rekan di kampung sini.
0: Dit is een hereditair bedrijf. Als ik me niet vergis, ya, begon ik sinds 2002. De producten van Asep zijn verschillend. Van de portemonnee, de tas, de manden enzovoort. Bijna al zijn producten worden verzonden naar handwerkcentra in de verschillende regio's in Indonesië. Het belangrijkste materiaal van zijn geweven handwerk zijn pandenplat en mendong of fimbris tilis umbilaris. Asep vertelde ons over het productieproces van zijn producten.
1: Dari bikin pola sampai jadi itu tukang. Kalau anyam-anyaman gini,
0: van het maken van de patronen tot afgewerkte producten worden het door de medewerkers gedaan. Eerst nemen we het ruwe materiaal van zee. Daarna werd het gekleurd door de kleurwerkers. Vervolgens geweven, voorzien van doek, vervolgens accessoire toegevoegd en vervolgens werd het verkocht. Bij dit proces zijn er veel mensen betrokken en ze hebben allemaal hun eigen voordelen. De producten van Asep zijn door sommige mensen gedaan. Een van hem is Ojak. Ojak zei dat hij en zijn familie sinds lang geleden als de werver werken. We vragen Ojak om het wervenproces naar ons aan te tonen. Voor hij begint, toonde Ojak enkele van de eenvoudige apparatuur die hij gebruikte.
2: Alatnya tergantung yang dianyamnya, bambu. Ini kawat buat ini buat narik.
0: De gebruikte apparatuur is afhankelijk van de grondstof. Dit is bamboe. Dit is een draad om te trekken. Hamer om te comprimeren. De maal is gemaakt van hout. De houten maal van Ojak is heel eenvoudig. 5 stukken hout worden als een frame aan elkaar geregen. De breedste balk wordt de basis. Er werden nog 2 stukken aan beide uiteinden van de maal aan de zijkant van de maal vastgespijkerd. Vervolgens worden de laatste 2 stukken aan de rand van de maal naar boven gemonteerd. Aan de bovenkant van de maal werden 20 kleine spijkers geplaatst. Ojan toont de wervenproces naar ons. Op het eerste gezicht is het proces vrij eenvoudig, zoals naaien of breien. Ojak's handen leiden tientallen meters mendong behendig rond de maal. Het leek voor Ojak echter heel moeilijk om uitleg te geven tijdens het weven. Het proces kan 2 tot 3 uur duren. Als het snel is, kan het maar een uur duren. Op een dag kan ik 5 tot 6 tassen maken als er geen interferentie is. Dit werk geeft geduld nodig. Het Zero Mistake concept zijn echt in Rajapola geweven handwerk gepast. Als slechts 1 keer, dan moet het proces vanaf het begin herhalen. Vasthoudendheid en nauwkeurigheid zijn inderdaad de sleutel tot het behoud van Rajapola's unieke geweven kwaliteit. Het is dus geen wonder dat typische Japanse geweven handwerk vrij beroemd zijn. Na naar het wervenproces kijken, we gingen terug naar Rajapalastraat om hoe de geweven handwerk worden gewaardeerd te weten. We ons moeten Popon, de eigenaar van een geweven handwerkwinkel, die al 13 jaar op de Rajapalastraat Promotion en Marketing Center verkocht. Echter van Popon hebben we geluisterd naar een veel andere realiteit.
3: Kalau sekarang mah,
0: het is nu dalen. Nu zijn er veel vergelijkbare producten in stadscentrum. De ambachtslieden sturen hun producten nu rechtstreeks naar de stad. Het bezoek aan Rajapala is nu afgenomen. De zuidelijke route van Java is meestal druk op bepaalde momenten, zoals lange vakanties, een suikerfeest of nieuwjaar. Die momenten waren een gouden kans voor de verkopers in Rajapala om hun producten te verkopen. Volgens Popong is de situatie van de afgelopen jaren echter niet te verwachten.
3: Ada tanggal merah kan lumayan ya, Jumat, Sabtu, Minggu biasanya.
0: In het verleden was het inkomen redelijk goed als er vakantie was. Nu is de situatie anders, onvoorspelbaar. Soms is het nu beter op een gewone dag. Samen met Popong, volgens ASAP, is de verkoopswaarde drastisch verminderd.
1: Kalau sekarang ya, mungkin udah
0: 3 jaar geleden was ik in staat om 3000 stuks per week te verkopen. Nu verkoop ik 3000 stuks per 2 weken. De daling is drastisch. De afnemende interesse van kopers in ambachtelijke centra heeft geleid tot een daling van de omzet van zakkenmensen. Het inkomen van de ambachtslieden nam dus ook af.
2: Kalau pas lagi sepi, kebutuhan terus jalan, stop gak punya, dat itu.
0: Als de verkoop afneemt, gaat de behoefte gewoon door. De inkomen kan niet de dagelijkse behoeften voldoen. De meeste ambachtslieden zoeken naar andere inkomsten om aan hun behoeften te voldoen. Het is triest om te horen dat Rajapala niet zo rijk was als voorheen. Als het blijft voorkomen, wordt gevreesd dat niet alleen de economische gemeenschap wordt getroffen. Rajapala's geweven handwerkcultuur kan verloren gaan in die tijd. Er is echter een sprankje hoop. Infrastructuurontwikkeling in verschillende delen van het land, waaronder in Tasikmalaya, zou een gouden kans kunnen zijn, zoals vermeld door het hoofd van micro, klein en middelgrote bedrijven van Tasikmalaya, Muhammad Firmansyah.
4: Karena kita juga sekarang punya bandara, Bandara Wiryadinata, di mana sudah ada flight penerbangan.
0: We hebben nu een luchthaven, Wiryadinata Airport, waar er Tasikmalaya Halim Perdana Kusuma vluchten zijn elke dag. We zien ook de toegang tot de ontwikkeling van de luchthaven Kertajati Majalengka, die een internationale luchthaven zal worden, zodat er later toegang zal zijn tot de weg die door Tasikmalaya loopt. Omdat er ook binnenlandse vluchten worden gepland tussen Kertajati en de luchthaven Wiryadinata. Dus bouwden we daar een centrum dat het centrum werd voor marketing, workshops en vervolgens ook verkoopcentra. Naast het vertellen van de plannen van de regering in de toekomst, zei Firman ook dat al die tijd het Tasikmalaya volk, inclusief Rajapala, altijd een uitweg kon vinden. Bijvoorbeeld in termen van kapitaal en wanneer zich een economische crisis voordoet, wordt de Tasikmalaya gemeenschap niet beïnvloed.
4: Saya akui saja untuk masyarakat Tasikmalaya ini kreatif dan masalah permodalan dia selalu bisa untuk mencari jalan keluar gitu ya. Tapi yang saya lihat
0: de Tasikmalaya gemeenschap is kreatief en het probleem van kapitaal is dat hij altijd een uitweg kan vinden. Ze zijn niet afhankelijk van kapitaal. Ze wennen aan de crisis. In de jaren 70 was er een economische crisis. Dit werd niet beïnvloed door de Tasikmalaya gemeenschap. Tasikmalaya was in die tijd nog steeds stabiel, omdat wat we deden was van de ontwikkeling van de creatieve industrie van de gemeenschap via superieure producten, en dit is het gebruik van economische vermogens die op dat moment misschien niet afhankelijk zijn van het begrotingsbeleid. Dus worden we op dat moment niet beïnvloed. of Hankeluk, like the character van Tasikmalaya bevolking, zoals Eko Winarko, een wederverkoper van Gewee van Tassen. Zonder een winkel kan Eko elke maand extra inkomsten krijgen.
5: Gak terbayang, gak gimana pesanan? Ada lah, satu bulan sekali mah ada.
0: Het is ondenkbaar hoe je bestellingen kunt ontvangen. Een keer per maand is er een bestelling. Ik verkoop naar Facebook, denk God, geen verkoopstoppen. Evenzo met Popong. Verminderde winkelbezoekers worden aangepakt door kopers op internet te vinden.
3: Sekarang juga dibantu sama online. Masih untung lah sekarang lagi rame online gitu. Jadi
0: momenteel worden verkopen door online geholpen. Ik open een online winkel op verschillende online verkoopplatformen. Stuur ik ook mijn producten naar het buitenland. Voeg derde inkomen toe. Gras en Mendong worden meestal alleen opgestapt of als ongedierte beschouwd. Echter, door de onafhankelijke handen van de Rajapola-bevolking kunnen gras en mandong gunstig zijn en zelfs de inkomen gaan geven. Het leven van de Rajapola-gemeenschap is als een geweven handwerk. Elke hoop die zo dun is als iets, wordt nooit weggegooid. Hoop is verweven met heel je hart in een structuur die sterk en veerkrachtig is.

luisteraars, dat was onze uitzending voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media. Op Instagram en TikTok, VOI_official. En ook op onze Facebook fanpage, The Voice of Indonesia. Daar kunt u informatie uitwisselen met de andere luisteraars van Voice of Indonesia. En ook connecting with us. En luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik neem afscheid. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Tot morgen.